0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
4: Peugeot.
5: Radio 1 Classics, live.

and survive.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
6: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
6: Ah.
5: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
7: Classics.
8: Radio 1.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
1: Immoscoop, man!
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is gewonnen door Bulgarije met het nummer Bangaranga van Dara. Dara was erg blij met de overwinning.
7: This is unbelievable. I don't even know what's going on right now. But I want to thank everybody who felt the Bangaranga and felt connected to the force.
6: Israël werd tweede. Dat Israël mocht deelnemen terwijl het oorlog voert tegen Libanon en Gaza, werd door veel mensen slecht onthaald. In de zaal was er ook boegeroep te horen, zegt Johnny Palink.
8: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegeroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegeroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
6: De VRT wil voor de volgende editie een open debat over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival en ook een duidelijke stellingname van organisator EBU tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep niet deelnemen, klinkt het. In Antwerpen heeft de politie gisterenavond 7 jongeren gearresteerd nadat de rellen waren uitgebroken bij een actie van een Nederlandse YouTuber. Er werd met stenen, eieren, steps en vuurwerk gegooid naar gebouwen, maar ook naar de politie. YouTuber Isai organiseerde een actie voor een kankerpatiënt, een fan van hem. Er kwamen honderden jongeren op af, maar er ontstonden dus ook rellen. Daarbij vielen geen gewonden. Rond 1:00 vannacht was het weer rustig. Het weer nog, het is meestal droog vannacht, minimaal rond 9 graden. De dag begint met wat lichte regen en tegen de namiddag krijgen we dan fellere buien over ons heen met maximaal tot 16 graden. Ook volgende week begint wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het wel zonniger en ook een stuk zachter. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een noodsituatie die een ernstig risico vormt voor de volksgezondheid. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar er is nog geen sprake van een pandemie. Op dit moment zijn er 246 vermoedelijke gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen in de provincie Ituri in het oosten van Congo. Op dit moment is het ook onduidelijk hoeveel mensen precies besmet zijn en hoe ver het virus zich heeft verspreid. Door de humanitaire crisis in het oosten van Congo is het ook erg moeilijk om de verspreiding exact in kaart te brengen. De Libanese militie Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen. Volgens de verklaring die Hezbollah uitstuurde ging het om een aanval met een zwerm drones. Vrijdag was er ook al een Israëlische aanval op een doelwit in Zuid-Libanon. Daarbij kwamen 6 mensen om. In principe is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het staakt het vuren werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Maar in de praktijk zijn er dus wel nog veel wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is dit jaar gewonnen door Bulgarije met het nummer Bangaranga van Dara. Dat klinkt zo. Ja.

0: Ranga Ranga. En Dara, de zangeres, was bijzonder blij met die overwinning.
1: This is unbelievable. I don't even know what's going on right now. But I want to thank everybody who felt the Ranga Ranga and felt connected to the force.
0: Israël werd tweede. De VRT wil voor de volgende editie een open debat over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. En ook een duidelijke stellingname van de organisator, de IBU, tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep wellicht niet deelnemen, klinkt het. Het weer nog, het is meestal droog de komende uren, minimaal rond 9 graden. De dag begint met lichte regen, in de namiddag fellere buien en maximaal overdag tot 16 graden. Ook de week begint wisselvallig maandag. Vanaf donderdag wordt het wel zonniger en ook een stuk zachter. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
7: Classics.
8: Radio.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Classics.
3: Radio 1. Het is 5:00, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Beginnen doen we met Bangaranga, het winnende lied van het Eurovisie Songfestival dit jaar in Wenen.

0: Je hoort winnares Dara. Het is meteen de eerste keer dat Bulgarije het Songfestival wint. De Belgische kandidaat Essila eindigde op de 21ste plaats. Ze kreeg van het publiek helaas geen punten. Israël werd tweede. Dat Israël mocht deelnemen terwijl het oorlog voert tegen Libanon en Gaza werd door veel mensen slecht onthaald. Ook in de zaal was er boegeroep, zegt Gianni Palink.
1: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. De Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
0: De VRT wil een open debat over de deelname van Israël en een duidelijke stellingname van organisator IBU tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep volgend jaar niet deelnemen aan het Songfestival, klinkt het. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de tweede helft gaf Gent zijn voorsprong nog uit handen. Maar Gent-speler Matthias de Lorge is uiteindelijk wel tevreden met dat ene punt.
2: Ik denk dat de mentaliteit top was, dat iedereen er vol voor is gegaan. En dan is dat gewoon uiteindelijk op voorhand denk ik dat je voor een punt hier op Sint-Truiden niet gemakkelijk hè. En dan, ik denk dat we dat wel verdienen, dus daar ben ik wel tevreden mee. Ja.
0: De komende uren nog meestal droog, minimaal rond 9 graden. De dag begint dan met lichte regen straks. In de namiddag fellere buien en maximaal overdag tot 16 graden. De week begint daarna ook nog wisselvallig op maandag. Vanaf donderdag wordt het wat zonniger en ook een stuk zachter. Met maximaal tot 25 graden vrijdag. Ik wens je nog een fijne ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
2: Nee, maar ik wel. Kom.
1: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Classics. Radio 1.

friend. I wanna end me.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
2: Allee, dat is toch gemakkelijk?
4: Ah ja? Hoe weet jij dat allemaal?
2: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
5: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
5: Peugeot.
6: Classics Radio 1.
7: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Israël is opnieuw tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël was ook dit jaar omstreden wegens de oorlog in Gaza en Libanon. Na de punten van de vakjury stond de Israëlische deelnemer op de 8e plaats. Maar net als vorig jaar gingen er veel stemmen van het publiek naar Israël, waardoor dat land uiteindelijk tweede werd. En dat leidde tot protest in de zaal, zegt Gianni Palink.
8: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. De Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
7: De overwinning ging voor het eerst naar Bulgarije. De Belgische inzending, Essila, kreeg geen enkel punt van het publiek en eindigde op 4 na laatste. Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen, maar het is niet zeker dat gaat gebeuren. De omroep vindt dat organisator EBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. Als de EBU het debat uit de weg blijft gaan, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
9: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
7: In een gevangenis in Den Haag is Félicien Kabuga overleden, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda. Bij de volkerenmoord in 1994 werden naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord. Kabuga, een rijke ondernemer, zou de genocide gefinancierd hebben. Hij was ook een van de drijvende krachten achter Radio Milcolin, een zender die met haatberichten de moordpartijen nog aanwakkerde. Na de oorlog was Kabuga 25 jaar op de vlucht. In 2020 werd hij opgepakt in de buurt van Parijs. En in de play-offs voor de titel in het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar gaf die na de rust nog weg. Sint-Truiden middenvelder Sebaoui vindt het een terechte uitslag.
10: Ja, ik denk het wel. Ik vond het vooral de eerste helft iets te slapjes. Ja, we begonnen de wedstrijd eigenlijk alsof het seizoen gedaan is. Dat mogen we niet doen. We hebben er nog een twee te spelen nu. Die ingesteldheid moet beter naar het begin, maar ik denk dat we gewoon goed teruggenocht in de tweede helft en verdiend puntje.
7: Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag, buien die onweerachtig kunnen zijn, maar weinig kans op een opklaring vandaag. De temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
1: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
3: Nee, maar ik wel.
0: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Classics. Radio 1.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Classics. Radio.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
4: Peugeot.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
8: Classics. Radio 1.
9: Het is 7 uur en goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar voor het eerst gewonnen door Bulgarije. De Belgische Scylla eindigde 21ste. Israël werd net als vorig jaar tweede. De deelname van Israël was opnieuw omstreden door de oorlogen in Libanon en Gaza. Toch zijn ze dus weer hoog geëindigd, vooral door de stemmen van het publiek. Al was dat iets minder dan vorig jaar, zegt Gianni Palink.
10: Deze keer zijn ze toch maar derde geëindigd bij de televoting. Vorig jaar hebben ze die televoting nog met voorsprong gewonnen. Daar was toen ook wel heel wat discussie over of het nog een faire weergave was van wat het publiek vond. Ook de jury heeft dit keer toch wel behoorlijk wat punten gegeven, meer dan vorig jaar. Maar samengeteld dus niet genoeg voor de overwinning. En ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal voor het eerst. Deze week veel boegroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest.
9: Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen. Maar op dit moment is de kans klein dat dat gebeurt. De omroep vindt dat organisator IBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. En als de IBU het debat uit de weg gaat, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
11: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
9: In Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber die was naar Antwerpen gekomen om geld in te zamelen voor een zieke fan. Er kwamen honderden jongeren op af en een aantal van hen gooiden met stenen, eieren, steps en vuurwerk naar gebouwen en naar de politie. De betrokken YouTuber is overigens omstreden. Hij zat een tijd in voorlopige hechtenis voor verzekeringsfraude. Hij zou zijn eigen auto in brand hebben laten steken in een ondergrondse parkeergarage in Hasselt. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen door een Oekraïense droneaanval. 12 mensen raakten gewond. Die aanval was gericht tegen een Russische olieraffinaderij. Volgens de lokale gouverneur is die raffinaderij niet beschadigd. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. Sport in de Champions Playoffs. In het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Gent 1-1 gelijk gespeeld. Geen van beiden maakt nog kans op de titel. In de Europlayoffs hebben Standaard en Racing Genk ook gelijk gespeeld, 0-0. Zij blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi maken nog een kans. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag. Buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaker regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Classics. Radio 1.

0: Kogelo!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, maar ik wel. Kom.
3: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
7: Peugeot.
8: Classics. Radio 1.
9: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ondanks alle commotie eindigt Israël opnieuw erg hoog op het Eurovisie Songfestival. En de VN waarschuwen voor een noodsituatie in Congo en Oeganda door ebola. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is dit jaar voor het eerst gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara haalde het met het nummer Bangaranga.

0: De Belgische Essila eindigde 21ste. Zij kreeg alleen punten van de vakjury, geen enkel punt van het publiek. De deelname van Israël was door de oorlogen in Libanon en Gaza opnieuw omstreden, maar toch eindigde Israël weer hoog op de tweede plaats, vooral dankzij de stemmen van het publiek. Al waren dat er iets minder dan vorig jaar, zegt Jannie Paling vanuit Wenen.
1: Deze keer zijn ze toch maar 30 geëindigd bij de televoting. Vorig jaar hebben ze die televoting nog met voorsprong gewonnen. Daar was toen ook wel heel wat discussie over of het nog een faire weergave was van wat het publiek vond. Ook de jury heeft dit keer toch wel behoorlijk wat punten gegeven, meer dan vorig jaar. Maar samengeteld dus niet genoeg voor de overwinning. En ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest.
0: Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen. Maar door de commotie over Israël is het niet zeker dat dat gebeurt. Omroep vindt dat organisator ABU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. Als de ABU het debat uit de weg gaat, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die was naar Antwerpen gekomen om geld in te zamelen voor een zieke fan. Er kwamen veel jongeren op af, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Al snel groeide de groep aan tot zo'n 300 personen die zich richting de Pothoekstraat verplaatsten. En daar zijn dan uiteindelijk rellen ontstaan. Er is een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps, met vuurwerk. Intussen groeide die groep ook alleen maar aan en verschillende politiediensten kwamen ter plaatse. Er is een kat-en-muisspel ontstaan tussen de jongeren en de politie. En in totaal werden 7 personen gearresteerd.
0: De betrokken YouTuber is omstreden. Hij zat een tijd in voorhecht voor verzekeringsfraude. Hij zou zijn eigen auto in brand hebben laten steken in de ondergrondse parkeergarage van een flatgebouw in Hasselt. Bij het vliegveld van Schaffen in Vlaams-Brabant is een parachutist gisteren zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet helemaal open en ook de reserveparachute werkte niet zoals het hoort. De man van 35 maakte een zware val en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is zijn toestand wel stabiel. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Op dit moment zijn er bijna 90 doden en meer dan 300 verdachten gevallen. Veerle de Vos, wat weet je over die uitbraak?
4: Wel, de eerste gevallen zijn opgedoken in de provincie Ituri in het oosten van Congo. Eind april, zegt de Congolese minister van Gezondheid.
5: Er is een eerste persoon die tombé malade fin avril et qui est décédé le 24 avril.
4: Ja, en intussen zijn ook besmettingen opgedoken in Kinshasa en in buurland Oeganda. Het oosten van Congo is een onstabiele regio, wat het moeilijk maakt om de ziekte in kaart te brengen. En bovendien gaat het om een zeldzame variant van ebola, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut in Antwerpen.
6: Hier gaat het om een iets minder courante variant. En voor deze variant is jammer genoeg geen vaccin, nog geneesmiddelen voorhanden.
4: Voorlopig raadt de Wereldgezondheidsorganisatie niet aan om de grenzen te sluiten. En er is ook nog geen sprake van een pandemie.
0: Dankjewel, Veerle. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. Die was gericht tegen een olieraffinaderij, maar volgens de lokale gouverneur is die niet geraakt. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. En in een gevangenis in Den Haag is Félicien Kabuga overleden, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda in 1994. Naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's zijn toen vermoord. Kabuga, een rijke ondernemer, zou die genocide gefinancierd hebben en hij was ook een van de drijvende krachten achter de haatzender Radio Milcolin. Na de oorlog was Kabuga 25 jaar op de vlucht. In 2020 werd hij opgepakt opgepakt in de buurt van Parijs. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AH Gent 1-1 gelijk gespeeld. Geen van beiden maakt nog kans op de titel. In de Europlayoffs hebben Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Zij blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi zijn nog niet uitgeteld voor Europees voetbal. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag. Buien die onweerachtig kunnen zijn. Weinig kans op een opklaring en temperaturen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. We begonnen met het Eurovisie Songfestival. Dat is gewonnen door Bulgarije. Ons land eindigde op de 21ste plaats. Israël scoorde opnieuw hoog door de stemmen van het publiek. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Radio.

0: choice. Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
4: Classics. Radio 1.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Radio 1 Classics live.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Classics.
4: Radio 1.

kijk uit, je bent het niet gewend. Om te vreten van de straat, als je lichamelijk...

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
5: Classics.
6: Radio 1.
7: 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ondanks alle commotie eindigt Israël opnieuw erg hoog op het Eurovisie Songfestival. En de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor een noodsituatie in Congo en Oeganda door ebola. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar voor het eerst gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara haalde het in Wenen met het nummer Bangaranga. Bangaranga.

0: De Belgische Esila Enju de 21ste. Zij kreeg alleen punten van de vakjury, geen enkel punt van het publiek. De deelname van Israël was door de oorlogen in Libanon en Gaza opnieuw omstreden, maar toch eindigde Israël weer hoog op de tweede plaats, vooral dankzij de stemmen van het publiek. Al waren dat er dit jaar iets minder dan vorig jaar, zegt Gianni Paling vanuit Wenen.
1: Je kon vorig jaar tot 20 keer per persoon stemmen. En daar is dan inderdaad aan gesleuteld. Zeker in combinatie met het campagnevoeren, duidelijk ook vanuit Israël, hebben ze inderdaad de regels wat aangepast. Nu kan je tot 10 keer per persoon stemmen. De ontlading in de zaal was bijzonder groot toen Bulgarije Israël voorbij stak. En er was ook voor het eerst deze week veel boegeroep te horen bij de televotingpunten voor Israël. Dus dit is duidelijk een kwestie die blijft wegen op het Songfestival. En natuurlijk ook wel de vraag, wat als Israël toch eens gaat winnen?
0: Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen. Maar door de commotie over Israël is het niet zeker dat dat gebeurt. De omroep wil een debat en een stemming bij de EBU over wie mag meedoen. Als de organisator EBU het debat uit de weg gaat, dan stuurt VRT volgend jaar wellicht geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die was naar Antwerpen gekomen om geld in te zamelen voor een zieke fan. Er kwamen veel jongeren op af, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Al snel groeide de groep aan tot zo'n 300 personen die zich richting de Pothoekstraat verplaatsten. En daar zijn dan uiteindelijk rellen ontstaan. Er is een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps, met vuurwerk. Intussen groeide die groep ook alleen maar aan en verschillende politiediensten kwamen ter plaatse. Er is een kat-en-muisspel ontstaan tussen de jongeren en de politie. En in totaal werden 7 personen gearresteerd.
0: De betrokken YouTuber is omstreden. Hij zat een tijd in voorhechten is voor verzekeringsfraude. Hij zou namelijk zijn eigen auto in brand hebben laten steken in de ondergrondse parkeergarage van een flatgebouw in Hasselt. In Schaffen in Vlaams-Brabant is een parachutist gisteren zwaar gewond geraakt. Zijn valscherm ging niet helemaal open en ook de reserveparachute werkte niet zoals het hoort. De man maakte een zware val en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is intussen wel stabiel. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale noodsituatie, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Op dit moment zijn er bijna 90 doden geteld en meer dan 300 verdachte gevallen. Veerle de Vos, wat weet je nog meer over die uitbraak?
4: Wel, de eerste gevallen zijn opgedoken in de provincie Ituri in het oosten van Congo. Eind april, zegt de Congolese minister van Gezondheid.
5: Er is een eerste persoon die tombé malade fin avril.
4: Ja, en intussen zijn ook besmettingen opgedoken in Kinshasa en in buurland Oeganda. Het oosten van Congo is een onstabiele regio, wat het moeilijk maakt om de ziekte in kaart te brengen. En bovendien gaat het om een zeldzame variant van ebola, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut in Antwerpen.
6: Hier gaat het om een iets minder courante variant. En voor deze variant is jammer genoeg geen vaccin, nog geneesmiddelen voorhanden.
4: Voorlopig raadt de Wereldgezondheidsorganisatie niet aan om de grenzen te sluiten. En er is ook nog geen sprake van een pandemie.
0: Dankjewel, Veerle. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. Die was gericht tegen een olieraffinaderij, maar die is volgens de gouverneur van de regio niet beschadigd geraakt. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. En in een gevangenis in Den Haag is Félicien Kabuga overleden, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda in 1994. Kabuga, een rijke ondernemer, zou de moord op honderdduizenden Tutsi's en gematigde Hutu's mee gefinancierd hebben. En hij was ook een van de drijvende krachten achter de haatzender Radio Milcolin. Na de genocide was Kabuga 25 jaar op de vlucht. In 2020 is hij opgepakt in de buurt van Parijs. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Geen van beiden maakt nog kans op de titel. In de Euro Playoffs hebben Standaard en Racing Genk ook gelijk gespeeld, 0-0. Zij blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi zijn nog niet uitgeteld voor een Europees ticket. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen. Na de middag buien die onweerachtig kunnen zijn. Weinig kans op een opklaring. De temperaturen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. We begonnen met het Eurovisie Songfestival. Dat is gewonnen door Bulgarije. Ons land eindigde op de 21ste plek. Israël scoorde opnieuw hoog door de stemmen van het publiek. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Radio.

0: generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 10 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Nabij Ameland, een van de Nederlandse Waddeneilanden, zijn vanmorgen tientallen wandelaars in de problemen geraakt door onderkoeling. De kustwacht zette een reddingsboot en een helikopter in om hen op te pikken. Bij de 32 wadlopers waren ook 4 gidsen. De Nederlandse kustwacht zet op de Waddeneilanden enkele keren per jaar een helikopter in om wandelaars op te pikken die zich laten verrassen door de kou of het water. In ons land lijden bijna 3,6 miljoen mensen aan een te hoge bloeddruk of hypertensie. En opvallend, het komt ook steeds vaker voor bij jongeren. Wereldwijd is het aantal kinderen met hoge bloeddruk in 20 jaar tijd verdubbeld. En dat heeft verschillende oorzaken, zegt professor Tinne de Bakker, voorzitter van het Belgische Hypertensiecomité.
6: Een toename in obesitas, verminderde lichaamsbeweging, dus veel jongeren brengen de dag door achter het scherm en dergelijke. Inname van bewerkt voedsel met meestal dan veel zouten. Slaapgebrek is eigenlijk ook wel belangrijk, of een onregelmatig slaappatroon. Luchtvervuiling zou misschien toch ook wel kunnen meespelen.
5: Het is vandaag Wereldhypertensiedag. Een te hoge bloeddruk wordt ook wel de stille doder genoemd, omdat er geen duidelijke symptomen zijn. Maar het kan wel leiden tot hart- en vaatziekten, beroertes, hartfalen en nierproblemen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie. Tot nu zijn daar al 90 doden geteld en zo'n 300 mogelijke besmettingen. Maar volgens gezondheidsexperts ligt het werkelijke aantal veel hoger. En dat heeft te maken met de moeilijke situatie op de plek van de uitbraak, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut.
7: De uitbraak bevindt zich zoals het nu lijkt in de Ituri-provincie. Voor alle duidelijkheid, dat is Oost-Congo, maar niet het gebied dat bezet is door de M23-rebellen. Maar het is ook een heel instabiel gebied waar heel veel milities actief zijn, moslimrebellen ook. En dus heel die politieke instabiliteit werkt zo'n epidemie trouwens heel hard in de hand.
5: Een 56-jarige Nepalese bergbeklimmer heeft de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, voor de 32e keer beklommen. Dat is een record. Hij begeleidde een groep en bereikte vanmorgen rond 6 uur de top, samen ook met een Nepalese vrouw die de top voor de 11e keer bereikte. En ook dat is een record. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen, na de middag mogelijk onweer en tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Classics. Radio 1.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw

zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Lief

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een van de tieners die vrijdagnacht met een auto tegen een boom terechtkwamen in Braschaat was maar 14 jaar. Eerder was gezegd dat de vijf jongeren 16 en 17 waren. Bij het ongeval is een jongen van 16 om het leven gekomen. Hij zat op de achterbank. De bestuurder van 17 is nog altijd in levensgevaar. De anderen zijn zwaar gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of de jongeren een gordel droegen en of de bestuurder onder invloed was. In ons land lijden bijna 3,6 miljoen mensen aan een te hoge bloeddruk of hypertensie. En opvallend, dat komt ook steeds meer voor bij jongeren. Het aantal kinderen dat wereldwijd met een hoge bloeddruk zit, is in 20 jaar tijd verdubbeld. En dat heeft verschillende oorzaken, zegt professor Tinne de Bakker, voorzitter van het Belgisch Hypertensiecomité.
2: Een toename in obesitas, verminderde lichaamsbeweging, dus veel jongeren brengen de dag door achter het scherm en dergelijke. Inname van bewerkt voedsel met meestal dan veel zouten. Slaapgebrek is eigenlijk ook wel belangrijk, of een onregelmatig slaappatroon. Luchtvervuiling zou misschien toch ook wel kunnen meespelen.
1: Een te hoge bloeddruk wordt ook wel de stille doder genoemd, omdat er geen duidelijke symptomen zijn. Maar het kan wel leiden tot hart- en vaatziekten, beroertes, hartfalen en nierproblemen. 9 mannen en 3 vrouwen mogen naar de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. De jury heeft gisteravond hun namen bekendgemaakt. Ze krijgen nu een week de tijd om een nog onuitgegeven werk in te studeren dat speciaal voor de finale geschreven is. Daarnaast brengen ze in die finale ook een concerto naar keuze. Bij de 64 cellisten die aan de voorronde mochten beginnen waren dit jaar geen landgenoten. Op zaterdag 30 mei kennen we de laureaten van deze editie van de wedstrijd. Voetbalclub Antwerp heeft trainer Jozef Oosting ontslagen. Onder Oosting eindigde Antwerp pas 10e in de gewone competitie. En in de Europlay-offs is Antwerp 5e. Na de nederlaag tegen Leuven vrijdagavond maakt de club geen kans meer op Europees voetbal. Voor de laatste 2 wedstrijden van het seizoen neemt assistent Faris Haroun over van Oosting. En de Engelse topclub Chelsea heeft een nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen. De Spanjaard Xabi Alonso heeft een contract getekend voor 4 seizoenen. Alonso werd begin dit jaar nog ontslagen bij Real Madrid. In 2024 pakte hij in Duitsland de titel en de beker met Bayer Leverkusen. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen. Na de middag mogelijk onweerachtige buien tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog regen of buien. Vanaf woensdag droger en geleidelijk warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Classics. Radio 1.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Classics. Radio 1.
2: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de nieuwe uitbraak van ebola in Afrika achten experts de kans klein dat het virus ook bij ons opduikt. En Oekraïne heeft de voorbije nacht een zware aanval uitgevoerd op Rusland. De nieuwe uitbraak van het ebola-virus in Congo en Oeganda baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen. Ebola is een ernstige infectieziekte die kan leiden tot inwendige bloedingen en in meer dan de helft van de gevallen is de besmetting dodelijk. Op dit ogenblik zijn er al 90 doden geteld in Afrika en honderden mogelijke besmettingen. Het is een zeldzame variant van het virus nu, waarvoor voorlopig geen vaccins of geneesmiddelen zijn. Bovendien is het centrum van de uitbraak in Oost-Congo een onstabiele regio. Maar de kans dat het virus ook in Europa opduikt is klein, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut.
3: We moeten daar waakzaam op zijn, maar we moeten daar zeker in België niet over beginnen panikeren. Ik zeg, dit gaat vooral regionaal een belangrijk probleem worden. Het is ook niet de eerste ebola-uitbraak. Er zijn er in Congo alleen al 17 geweest en nooit eigenlijk heeft het virus voet aan wal kunnen krijgen in Europa.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de nieuwe uitbraak een internationale noodsituatie, maar voorlopig geen pandemie. Een van de tieners die vrijdagnacht met een auto tegen een boom terechtkwamen in Braschaat was maar 14 jaar. Eerder was gezegd dat de vijf jongeren 16 en 17 waren. Bij het ongeval is een jongen van 16 omgekomen. Hij zat op de achterbank. De bestuurder van 17 is nog altijd in levensgevaar. De anderen zijn zwaar gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of de jongeren een gordel droegen en of de bestuurder onder invloed was. Nabij Ameland, een van de Nederlandse Waddeneilanden, zijn vanmorgen tientallen wandelaars in de problemen geraakt door onderkoeling. De kustwacht heeft een reddingsboot en een helikopter ingezet om hen op te pikken. Bij de 32 wadlopers waren ook 4 gidsen. Bij laagwater kan je tussen de Waddeneilanden hier en daar over de zeebodem lopen, maar alleen onder begeleiding van een gids. Rusland zegt dat het vannacht is aangevallen met 600 Oekraïense drones. In de omgeving van de hoofdstad Moskou zijn daarbij ook 4 doden gevallen. De drones zijn een vergelding voor de dodelijke aanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev 3 dagen geleden. De Oekraïense aanvallen doen de stemming onder de Russische burgers omslaan. Dat hoort Bruno Beekman, hij is in Odessa in Oekraïne.
4: Enorm veel angst. Heel veel mensen hebben hun appartementsblokken in Moskou, in de regio rond Moskou, verlaten vannacht. En wat opviel, dat ze zo verbaasd waren dat die oorlog zelfs tot in Moskou, op Sint-Petersburg, was gekomen. Na de economie is dat de grootste bezorgdheid van de Russische burgers nu, is de aanvallen op Russische steden. Wat wel aantoont dat de oorlog steeds dichter en dichter bij de Russische burgers in Rusland zelf terecht aan het komen is.
2: In Pforzheim, in het zuidwesten van Duitsland, moeten 30.000 mensen hun huis verlaten voor de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De Britse bom is woensdag gevonden bij bouwwerken en weegt 1,8 ton. Ze zal later vandaag onschadelijk gemaakt worden. Eerst controleert de politie en de brandweer of iedereen in een straal van 1,5 kilometer daadwerkelijk vertrokken is. De officiële Songfestival Fanclub in ons land steunt de eis van VRT om een grondig debat te organiseren over wie volgend jaar mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Op dit moment is de kans klein dat VRT bij de volgende editie een kandidaat stuurt vanwege de omstreden deelname van Israël. VRT vindt dat organisator IBU te weinig rekening houdt met de bezorgdheden daarover. Stefan Monsieur, voorzitter van de Songfestival Fanclub, is het daarmee eens.
5: Ik denk dat ze al moeten beginnen met andere sponsors te zoeken. En dan moeten ze gewoon inderdaad rekening houden met de mensenrechten. Niet alleen in Europa, maar overal in de wereld. Daar moet duidelijke communicatie over komen. En er moeten beslissingen worden waar dat niet kan op teruggekeerd worden. Ze hebben het een beetje te lang laten naslepen. En ik denk dat de schade nu te groot is om alles nog recht te zetten en een songfestival te beleven zoals het eigenlijk vroeger was.
2: Het Israëlische cosmeticabedrijf Moroccan Oil is al jaren de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. 9 mannen en 3 vrouwen mogen naar de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd dit jaar voor Cello. De jury heeft gisteravond hun namen bekendgemaakt. Ze krijgen nu een week de tijd om een nog onuitgegeven werk in te studeren dat speciaal voor die finale geschreven is. Daarnaast brengen ze ook nog een concerto naar keuze. Bij de 64 muzikanten die aan de voorronde mochten beginnen waren dit jaar geen landgenoten. Op zaterdag 30 mei kennen we de laureaat van deze editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Nog een sportbericht. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. Onder Oosting eindigde Antwerp pas 10e in de gewone competitie en in de Europlay-offs is Antwerp nu 5e. Na de nederlaag tegen Leuven vrijdag maakt de club geen kans meer op Europees voetbal volgend seizoen. Voor de laatste 2 wedstrijden van dit seizoen neemt assistent Faris Haroun over van Oosting. Het weer blijft meestal zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wel wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. We begonnen met de uitbraak van het Ebola-virus in Congo en Oeganda. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het over een globale noodsituatie, maar volgens deskundigen is de kans klein dat het virus ook in Europa opduikt. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Classics. Radio 1.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het goed.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Radio 1 Classics, live.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Classics.
3: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Er zijn steeds meer meldingen van sociale fraude. Het aantal doden bij de nieuwe uitbraak van ebola in Afrika stijgt. Volgens experts is de kans klein dat het virus ook bij ons opduikt. En Oekraïne heeft vannacht een zware aanval uitgevoerd op Rusland. Steeds meer mensen melden sociale fraude bij de overheid. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Beenders gezegd in de Zevende Dag. Vorig jaar kwamen er alles samen bijna 8000 aangiftes binnen bij het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Dat is een website waar iedereen kan signaleren als hij vermoedt dat een ondernemer of een burger sociale fraude pleegt. Het gaat dan vooral over zwart werk of domiciliefraude. Maar uit de meldingen blijkt dat er ook nieuwe trends zijn, zegt Rob Beenders.
2: De meeste groep die aan het groeien was, waren mensen die een uitkering kregen van de overheid, maar daarnaast nog geld verdienden via bijvoorbeeld OnlyFans of als influencer. En daardoor eigenlijk een bijkomend inkomen genereren, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen van een overheid. De inhoud van die klachten wordt volledig onderzocht. Blijkt die te kloppen, dan starten wij onmiddellijk een onderzoek. En dat geeft heel snel een beeld van nieuwe fenomenen, terwijl we anders misschien met inspecties op straat die zaken veel later zien. Dus nu kunnen we gewoon sneller maatregelen nemen.
1: Een melding doen kan niet anoniem, maar je gegevens worden wel beschermd. Bijna de helft van de mensen die een sociale woning huurt in Vlaanderen is alleenstaand. Dat blijkt uit cijfers in de Zondag. Ook de helft van de mensen die op de wachtlijst staan om een sociale woning te huren is single. Alleenstaanden zijn vaak financieel kwetsbaarder op de woningmarkt. Ze besteden meer dan 30% van hun inkomen aan wonen, waar dat bij koppels met kinderen gemiddeld maar 8% is. De officiële Songfestival Fanclub in ons land steunt de eis van de VRT om een grondig debat te organiseren over wie wel en niet mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Op dit moment is de kans klein dat VRT bij de volgende editie een kandidaat stuurt vanwege de omstreden deelname van Israël. VRT vindt dat organisator IBU onvoldoende rekening houdt met de bezorgdheden daar rond. Stefan Monsieur, voorzitter van de Songfestival Fanclub, Club is het daarmee eens.
3: Ik denk dat ze al moeten beginnen met andere sponsors te zoeken. En dan moeten ze gewoon inderdaad rekening houden met de mensenrechten. Niet alleen in Europa, maar overal in de wereld. Daar moet duidelijke communicatie over komen. En er moeten beslissingen worden waar dat er niet kan op teruggekeerd worden. Ze hebben het een beetje te lang laten naslepen. En ik denk dat de schade nu te groot is om alles nog recht te zetten. En een songfestival te beleven zoals het eigenlijk vroeger was.
1: Een Israëlisch cosmetica-bedrijf is al jaren de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. De 30e editie van de Brusselse Pride gisteren, de optocht van en voor de Holy Bi- en transgendergemeenschap, lokte opnieuw 70.000 mensen. Over het hele weekend hebben 216.000 mensen de activiteiten in Brussel bijgewoond. Volgens de politie is alles over het algemeen in een feestelijke en vreedzame sfeer verlopen. Een groepje demonstranten dat betoogde tegen de deelname van N-VA aan de Pride kwam de parade wel op verschillende plaatsen verstoren. 29 mensen zijn administratief aangehouden. Er is nu ook een eerste besmetting gemeld met het ebola-virus in Goma in Oost-Congo. Goma wordt gecontroleerd door de rebellen van M23. In totaal zijn er al 90 doden geteld en meer dan 300 verdachte gevallen. Veerle de Vos, de Wereldgezondheidsorganisatie, neemt de nieuwe uitbraak ernstig.
4: Jawel, de nieuwe uitbraak begon in de Congolese provincie Ituri, maar heeft zich dus ook al verspreid naar Goma in Noord-Kivu, naar de hoofdstad Kinshasa en buurland Oeganda. De uitbraak is moeilijk in kaart te brengen door de oorlog en onrust in Oost-Congo. En het gaat om een zeldzame variant, waardoor geen vaccins of geneesmiddelen beschikbaar zijn. De kans dat het virus voet aan de grond krijgt in Europa blijft echter klein, zegt Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
5: We moeten daar waakzaam op zijn, maar we moeten daar zeker in België niet over beginnen panikeren. Ik zeg, dit gaat vooral regionaal een belangrijk probleem worden. Het is ook niet de eerste ebola-uitbraak. Er zijn er in Congo alleen al 17 geweest en nooit eigenlijk heeft het virus voet aan wal kunnen krijgen in Europa.
4: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over een internationale noodsituatie. Voorlopig blijven de grenzen in de getroffen regio wel open.
1: Dankjewel, Veerle. Rusland zegt dat het vannacht is aangevallen door 600 Oekraïense drones. Daarbij zijn 4 doden gevallen in de omgeving van de hoofdstad Moskou. In Moskou zelf vielen 12 gewonden in de buurt van een olieraffinaderij. De drones zijn een vergelding voor de dodelijke Russische aanval op Kiev 3 dagen geleden. De Oekraïense aanvallen doen de stemming onder de Russische burgers omslaan, hoort Bruno Beekman. Hij is in Odessa in Oekraïne.
6: Enorm veel angst. Heel veel mensen hebben hun appartementsblokken in Moskou, in de regio rond Moskou, verlaten vannacht. En wat opviel, dat ze zo verbaasd waren dat die oorlog zelfs tot in Moskou, tot Sint-Petersburg, was gekomen. Na de economie is dat de grootste bezorgdheid van de Russische burgers nu, is de aanvallen op Russische steden. Wat wel aantoont dat de oorlog steeds dichter en dichter bij de Russische burgers in Rusland zelf terecht aan het komen is.
1: Ook Rusland vuurde vannacht bijna 300 drones af op Oekraïne. Het weer, het blijft meestal zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. De overheid krijgt steeds meer meldingen over sociale fraude. Bij het meldpunt kwamen vorig jaar bijna 8000 aangiftes binnen. Vooral over zwart werk of domiciliefraude. Maar er zijn ook nieuwe trends. Bijvoorbeeld mensen met een uitkering die geld verdienen als influencer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow! Classics.
5: Radio 1.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Steeds meer mensen melden sociale fraude bij de overheid. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Beenders gezegd in de Zevende Dag. Vorig jaar kwamen er alles samen bijna 8000 aangiftes binnen bij het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Dat is een website waar iedereen kan signaleren als hij vermoedt dat een ondernemer of een burger sociale fraude pleegt. Het gaat dan vooral over zwartwerk of domiciliefraude. Maar uit de meldingen blijkt dat er ook nieuwe trends zijn, zegt Rob Beenders.
2: De meeste groep die aan het groeien was, waren mensen die een uitkering kregen van de overheid, maar daarnaast nog geld verdienden via bijvoorbeeld OnlyFans of als influencer. En daardoor eigenlijk een bijkomend inkomen genereren, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen van een overheid. De inhoud van die klachten wordt volledig onderzocht. Blijkt die te kloppen, dan starten wij onmiddellijk een onderzoek. En dat geeft heel snel een beeld van nieuwe fenomenen, terwijl we anders misschien met inspecties op straat die zaken veel later zien. Dus nu kunnen we gewoon sneller maatregelen nemen.
1: Een melding doen kan niet anoniem, maar je gegevens worden wel beschermd. Bijna de helft van de mensen die een sociale woning huurt in Vlaanderen is alleenstaand. Ook de helft van de mensen die op de wachtlijst staan om een sociale woning te huren is single. Alleenstaanden zijn vaak financieel kwetsbaarder op de woningmarkt. Ze besteden meer dan 30% van hun inkomen aan wonen, waar dat bij koppels met kinderen gemiddeld maar 8% is. In Pforzheim, in het zuidwesten van Duitsland, moeten 30.000 mensen hun huis verlaten voor de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De Britse bom werd woensdag gevonden op een werf en weegt 1,8 ton... met naar schatting 1,35 ton explosief materiaal. Ze zal later vandaag onschadelijk gemaakt worden. Eerst controleert de politie en brandweer of iedereen in een straal van 1,5 kilometer daadwerkelijk vertrokken is. De Oekraïense president Zelensky noemt de aanvallen van vannacht op Rusland een vergelding voor eerdere Russische aanvallen op Oekraïne. Volgens hem heeft Oekraïne het recht om zo te reageren. Oekraïne reageerde vannacht, of lanceerde beter vannacht, meer dan 500 drones richting Rusland, ook naar Moskou. Daarbij vielen zeker 4 doden in de omgeving van de hoofdstad. Rusland vuurde op zijn beurt zo'n 300 drones af op Oekraïne. In de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt Anderlecht KV Mechelen. Na een half uur staat het 1-1. Mechelen kwam eerst op voorsprong, maar Anderlecht maakte al snel gelijk. Anderlecht is 4e, Mechelen 6e op 2 punten van Anderlecht. Het is dus een belangrijk duel in de strijd om de Europese tickets. Overwegend zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Classics. Radio.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoopman.
6: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1. Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een drone-aanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale. Dat meldt de regering. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat radioactief materiaal zich zou kunnen verspreiden. Ook het Internationaal Atoomenergieagentschap zegt dat de stralingswaarden er normaal zijn. Het is onduidelijk van waar de drone kwam. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbasis in de Emiraten al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. Er is nu ook een eerste besmetting gemeld met het ebola-virus in Goma in Oost-Congo. Goma wordt gecontroleerd door de rebellen van M23. In totaal zijn er al 90 doden geteld en meer dan 300 verdachte gevallen. Meer uitleg door Veerle de Vos.
1: De nieuwe uitbraak begon in de Congolese provincie Ituri, maar heeft zich dus ook al verspreid naar Goma in Noord-Kivu, naar de hoofdstad Kinshasa en buurland Oeganda. De uitbraak is moeilijk in kaart te brengen door de oorlog en onrust in Oost-Congo. En het gaat om een zeldzame variant, waardoor geen vaccins of geneesmiddelen beschikbaar zijn. De kans dat het virus voet aan de grond krijgt in Europa blijft echter klein, zegt Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
2: We moeten daar waakzaam op zijn, maar we moeten daar zeker in België niet over beginnen panikeren. Ik zeg, dit gaat vooral regionaal een belangrijk probleem worden. Het is ook niet de eerste ebola-uitbraak. Er zijn er in Congo alleen al 17 geweest en nooit eigenlijk heeft dat virus voet aan wal kunnen krijgen in Europa.
1: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over een internationale noodsituatie. Voorlopig blijven de grenzen in de getroffen regio wel open.
0: De zoektocht langs de E34 gisteren naar een vermiste 50er uit het West-Vlaamse Harelbeke heeft niets opgeleverd, dat zegt het parket. De man is sinds oktober vorig jaar vermist. Zo'n 130 agenten hebben gisteren de berm van de snelweg doorzocht vanaf Ranst in de richting van Nederland. Het onderzoek loopt voort. In de Champions Playoffs van het voetbal is de tweede helft aan de gang in de wedstrijd tussen Anderlecht en KV Mechelen. Dat is een belangrijk duel in de strijd om de Europese plaatsen. Geert Heremans, hoe staat het daar?
3: Wel, het ziet er weer niet zo goed uit voor Anderlecht, want het staat 1-2 achter halfweg de tweede helft tegen KV Mechelen. Een minuut of 6-7 geleden is KV op voorsprong gekomen via Terence Koudou. Aan de rust was het nog 1-1 met twee goals na ongeveer een kwartier voetballen. Kort na elkaar eerst de 0-1 van Brederode na een enorme blunder van Huerta. Maar Anderlecht kon snel gelijk maken via Saliba en had daarna nog voldoende kansen om 2-1 voor te komen. Maar het stuitte telkens op een uitstekende doelman, Nacho Miras. En dan de tweede helft, die was veel gezapiger begonnen. Zonder al te veel kansen, tot dan plots dus de 1-2 uit de lucht kwam vallen voor KV Mechelen via Koudou. Dus heel veel werk aan de winkel voor Anderlecht als het weer geen nieuw debakkel wil tegenkomen.
0: Dankjewel, Geert. Overwegend zwaar bewolkt vanmiddag met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden in het centrum tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. Meer op 14nieuws.be. Radio 1.

0: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De hockeyclub in Braschaat, waar alle 5 jongeren bij speelden die vrijdagnacht met een auto crashten tegen een boom, is in rouw. De wedstrijd vandaag is begonnen met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. Bij het ongeval stierf een jongen van 16. De bestuurder van 17 is nog in levensgevaar en ook een jongen van 14 is er nog altijd erg aan toe. De 2 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De club probeert ondersteuning te bieden waar ze kan, zegt co-voorzitter Philippe Noé.
2: Ik denk dat iedereen op zijn manier het weekend doorgekomen is en dat sommige jongeren dan beslist hebben om niet te spelen en samen te komen op de club. En anderen als eerbetoon aan hun vriend dan toch gespeeld hebben. Al die jongeren zochten natuurlijk toenadering en wilden elkaar zien. We hebben een aparte ruimte kunnen inrichten waar ze het konden samenkomen en waar we ook een rouwregister hebben voorzien, waar heel veel jongeren ondertussen al gepasseerd zijn en iets geschreven hebben.
1: In Brussel stappen duizenden mensen mee in een pro-Palestina-betoging. Aanleiding is de 78ste verjaardag van de Stichting van de Staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba, of catastrofe, omdat zij sindsdien van hun land verdreven worden. Het geweld tegen Palestijnen blijft maar toenemen, en niet alleen in Gaza, zegt Ludo de Brabander van Vrede VZ2.
3: Op de Westelijke Jordaanoever gaat de terreur in crescendo. Dat wil zeggen de repressie en de aanvallen en het geweld van kolonisten. Nu zien we dat ook Zuid-Libanon getroffen is en waar men zelf gewoon straffeloos hele dorpen van de kaart veegt. En onze belangrijkste boodschap is ook naar onze regeringen toe dat dit echt niet meer aan te zien is. Hoe dat men eigenlijk machteloos toekijkt, hoe dat men straffeloos laat begaan. Dit is ondermijnend voor het internationaal rechtssysteem zoals het ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog.
1: Intussen zijn bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook vandaag zeker 4 mensen gedood. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. De gelijkmaker van Anderlecht viel pas helemaal op het einde. Het verslag is van Geert Hermans.
4: Anderlecht mag blij zijn dat het in de toegevoegde tijd nog een late gelijkmaker kon scoren via Camara. Daardoor blijft Anderlecht 2 speeldagen voor het einde op de 4e plaats voor Gent en Mechelen. Op het kwartier waren er 2 snelle goals geweest. Van Brederode voor Malinois, Saliba voor Anderlecht. En nadien had Anderlecht voldoende kansen om afstand te nemen van Mechelen, maar het stuitte op een goede doelman Miras. In de tweede helft gebeurde er weinig, tot op het uur Kudu de enige kans voor KV Mechelen omzette in een 1-2 voorsprong. Anderlecht leek op een nieuw debakkel af te stevenen, tot Camara toch nog voor de verlossende gelijkmaker zorgde.
1: Overwegend zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Classics. Radio 1.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Classics.
2: Radio 1.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De inwoners van Brasschaat zijn in rouw een dag na het dodelijke verkeersongeluk met minderjarigen. En in Brussel zijn tienduizenden pro-Palestina-betogers opgestapt om de Nakba te herdenken. De hockeyclub in Brasschaat, waar alle 5 jongeren speelden die vrijdagnacht met een auto crashten tegen een boom, is in rouw. En ook de school waar 2 van de zwaar gewonde jongeren les volgen, reageert aangeslagen. Bij het ongeval stierf een jongen van 16 die ook jarenlang op die school had gezeten. Amorie de Mulder verzamelde enkele reacties.
3: Je bent zelf ouder, je hebt zelf ook nog lesgegeven aan de ouders van de slachtoffers. Ja, dat grijp je natuurlijk aan. Hè. Je zit als het ware naast die ouders in het ziekenhuis.
4: Hè. En schooldirecteur Patrick De Bruin is niet alleen. Ook de leerkrachten en leerlingen reageren aangeslagen. De klassen van de zwaargewonde jongeren worden morgen apart opgevangen.
3: Met titularis en met ook leden van het rouwteam, politie van Brasschaat en ook het CLB, zodanig dat iedereen zichzelf kan zijn in al zijn verdriet en aangeslagenheid.
4: En ook de hockeyclub is in shock. De wedstrijd vandaag is begonnen met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. Co-voorzitter Philippe Noé.
5: Al die jongeren zochten natuurlijk toenadering en wilden elkaar zien. We hebben een aparte ruimte kunnen inrichten waar ze het konden samenkomen en waar we ook een rouwregister hebben voorzien, waar heel veel jongeren ondertussen al gepasseerd zijn en dienst geschreven hebben. Ik denk dat heel breed alle leden van de club wel een link hebben met de families, met de jongeren. En dat raakt natuurlijk iedereen.
2: In Brussel hebben enkele duizenden mensen deelgenomen aan een pro-Palestina-betoging. Aanleiding was is de 78ste verjaardag van de stichting van de staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba of catastrofe, omdat zij sindsdien van hun land verdreven worden. Een verslag van Nina Verhagen.
6: Een zoveelste Palestina-betoging. Je vraagt je af waar mensen de motivatie blijven vandaan halen.
7: We zijn moe, maar niets komt in vergelijking met wat de Palestijnen meemaken. Het is kleine moeite om hier te zijn.
8: De Palestijnen die moeten verder. Dus waarom zouden wij niet op straat komen?
6: Sinds de aanval van het Palestijnse Hamas op Joodse burgers in 2023 is het geweld op de Palestijnen alleen maar toegenomen. Deze vrouw van een andere Joodse stem probeert te begrijpen waar dat vandaan komt.
9: Je bent eigenlijk gebrainwashed. Je leeft met trauma na trauma, generatie na generatie. En je begint jouw Jodendom te zien en gelinkt aan angst en bang zijn.
6: Alle manifestanten hier willen dat de Belgische en de Europese overheid maatregelen nemen tegen Israël, zegt Ludo de Brabander.
10: Er is nog altijd een import van producten uit de nederzettingen die de Europese Unie zelf als illegaal bestempelt. Veel meer mensen die zich bezondigen aan die repressie, die moeten echt allemaal gesanctioneerd worden. En bovendien de wapenhandel, daar moet een concreet duidelijk embargo komen.
2: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn vandaag zeker 4 mensen gedood. Dat melden de nieuwssites Al Jazeera en Al Arabiya. Een drone raakte een gaarkeuken in het centrum van Gaza. En ook het zuiden werd getroffen door een bombardement. Sinds oktober vorig jaar is er een bestand van kracht tussen Israël en Hamas. Maar sindsdien zijn al zeker 870 Palestijnen gedood. En Israël heeft vandaag ook opnieuw Libanon gebombardeerd. De Verenigde Staten hadden vrijdag nog een verlenging van het staakt het vuren tussen Israël en Libanon gemeld. In de Verenigde Arabische Emiraten is brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale. Een drone raakte een stroomgenerator die vuur vatte. 2 andere drones werden onderschept. Er zijn geen gewonden en volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap zijn de stralingswaarden er normaal. Het is wel bezorgd over dergelijke aanvallen. Het is nog onduidelijk waar de drone vandaan kwam. Iran heeft de Emiraten afgelopen maanden wel herhaaldelijk aangevallen als reactie op de Amerikaans-Israëlische bombardementen. De Emiraten zijn een bondgenoot van de VS en er zijn ook Amerikaanse legerbasissen. In het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Mechelen kwam tot 2 keer toe op voorsprong, maar telkens kwam Anderlecht terug. De ultieme gelijkmaker van Camara viel wel pas in de toegevoegde tijd. Dankzij dat punt blijft Anderlecht 4e in de stand. En dat is het allerbelangrijkste, vindt middenvelder Enric Jansana.
1: Dat maakt het wel een hoop goed inderdaad. Want het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerst dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen. Omdat we hem in de eerste helft heel makkelijk weggeven. En ook moeilijk gewoon te scoren komen.
2: Mechelen is 6e in de stand op 2 punten van Anderlecht. In het wielrennen heeft Tim Merlier de slotrit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Merlier was de snelste in een sprint van een uitgedund peloton. Merlier sluit de Ronde van Hongarije zo af met 3 ritzeges. De eindzege is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst nog droog, in de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien. Maximaal tot 16 graden in de Kempen. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Vooraan in Brasschaat wordt verslagen gereageerd op het zware verkeersongeluk van vrijdagnacht, waarbij een jongen van 16 om het leven kwam en 4 andere minderjarigen zwaar gewond geraakten. De medeleerlingen van de betrokken jongeren worden morgen apart opgevangen op school. Meer op vrtnieuws.be. Radio 1.

0: Rock Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
3: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
2: Echt?
3: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
2: Dorso. Ergonomisch slapen. Radio 1 Classics. Live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Prasgaat opent een steunregister voor de 5 jongeren die betrokken waren bij het dodelijk verkeersongeluk vrijdagnacht. En in Brussel hebben tienduizenden pro-Palestina-betogers de Nakba herdacht. De gemeente Prasgaat opent morgen een steunregister voor de 5 jongeren die vrijdagnacht betrokken waren bij het zware verkeersongeluk in de gemeente. 1 jongen van 16 jaar is overleden, de anderen zijn zwaar gewond. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder bijna 100 reed in een zone 50. Hij had geen rijbewijs. De hockeyclub waar alle 5 jongeren spelen reageert aangeslagen. Net als de school waar enkele van de jongeren les volgen. Amaury de Mulder verzamelde enkele reacties.
2: Je bent zelf ouder, je hebt zelf ook nog lesgegeven aan de ouders van de slachtoffers. Ja, dat grijp je natuurlijk aan. Hè. Je zit als het ware naast die ouders in het ziekenhuis. Hè.
3: En directeur Patrick De Bruin is niet alleen. Ook bij de leerkrachten en vooral de leerlingen kwam het nieuws hard binnen.
2: Dat is natuurlijk heel zwaar. Als het ware, het zou hen ook kunnen overkomen. Hè.
3: De klassen van de zwaargewonde jongeren worden daarom morgen apart opgevangen.
2: Met titularis en leden van het rouwteam, politie van Brasschaat en ook het CLB, zodanig dat iedereen zichzelf kan zijn in al zijn verdriet.
3: En ook de hockeyclub is in shock. De wedstrijd van vandaag is begonnen met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. Co-voorzitter Philippe Noé.
4: We hebben een aparte ruimte waar ze konden samenkomen en waar we ook een rouwregister hebben voorzien waar heel veel jongeren ondertussen al iets geschreven hebben.
3: En ook de gemeente opent morgen een steunregister. De 17-jarige bestuurder van de auto is intussen niet meer in levensgevaar, maar een jongen van 14 wel. Hij is er nog altijd erg aan toe.
1: In Brussel hebben enkele duizenden mensen deelgenomen aan een pro-Palestina-betoging. De aanleiding voor de betoging was de 78ste verjaardag van de Stichting van de Staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba, of catastrofe, omdat zij sindsdien van hun land verdreven worden. Een verslag van Nina Verhagen.
5: Een zoveelste Palestina-betoging. Je vraagt je af waar mensen de motivatie blijven vandaan halen.
6: We zijn moe, maar niets komt in vergelijking met wat de Palestijnen meemaken. Het is kleine moeite om hier te zijn.
7: Palestijnen die moeten verder. Dus waarom zouden wij niet op straat komen?
5: Sinds de aanval van het Palestijnse Hamas op Joodse burgers in 2023 is het geweld op de Palestijnen alleen maar toegenomen. Deze vrouw van een andere Joodse stem probeert te begrijpen waar dat vandaan komt.
8: Je bent eigenlijk gebrainwashed. Je leeft met trauma na trauma, generatie na generatie. En je begint jouw Jodendom te zien en gelinkt aan angst en bang zijn.
5: Alle manifestanten hier willen dat de Belgische en de Europese overheid maatregelen nemen tegen Israël, zegt Ludo de Brabander.
9: Er is nog altijd een import van producten uit de nederzettingen die de Europese Unie zelf als illegaal bestempelt. Veel meer mensen die zich bezondigen aan die repressie, die moeten echt allemaal gesanctioneerd worden. En bovendien de wapenhandel, daar moet een concreet duidelijk embargo komen.
1: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn vandaag intussen zeker 4 mensen gedood. In de Champions Playoffs van het voetbal begint over een half uur de topper tussen Club Brugge en Union. Bert Sterks, hoe belangrijk is deze wedstrijd voor de titelstrijd?
10: Die is erg belangrijk, want wie vandaag wint, neemt meteen een stevige optie op die titel. Dat is zeker het geval. Als Club Brugge zou winnen, dan zou het verschil, de voorsprong op Union, al 4 punten bedragen, met nadien nog 6 punten te winnen of te verliezen. Club is ook de ploeg in vorm, scoort vlot de laatste weken. En Union heeft natuurlijk die zware bekerfinale in de benen met verlengingen. Als je dat allemaal samenneemt, is Club de favoriet vanavond. Maar laat dat nu net het moment zijn waarop Union de laatste tijd al vaak is opgestaan. Kort over de opstellingen. Van den Heuvel is de doelman van Club Brugge. Bij Union spelen Rodriguez en Van der Perre in de basis. Zometeen kijken dus de 2 grote titelkandidaten elkaar recht in de ogen. En straks weten we wie de eindsprint zal aantrekken als leider.
1: Dankjewel Bert. Vanmiddag eindigde de wedstrijd tussen Anderlecht en KV Mechelen op een 2-2 gelijkspel. Anderlecht blijft zo 4e in de stand. En in de heenmatch in de play-offs om de promotie heeft de tweede klasser Lommel zo net met 3-2 gewonnen van eerste klasser Dender. Wie over 2 wedstrijden de beste blijkt, speelt volgend seizoen in eerste klasse. In de wielerronde van Italië heeft Jonas Vingegaard de 9e etappe gewonnen. De Deen was de snelste op een steile slotklim en haalde het voor Felix Gall en zijn ploegmakker Davide Piganzoli. In het klassement verkleint Vingegaard zijn achterstand op roze truitrager Eulalio, die 5e werd. En Timmerlier heeft de slotrit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Hij was de snelste in een sprint van een uitgedund peloton. Merlier sluit de Ronde van Hongarije zo af met 3 ritzeges. De eindzege is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Op het Belgisch kampioenschap zwemmen in Antwerpen heeft Noah de Schrijver het Belgisch record op de 200 meter schoolslag verbeterd. Hij zwom bijna een seconde sneller dan zijn eigen record van 3 jaar geleden. En is zo ook gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap in Parijs deze zomer. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten, met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst nog droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweer. Maxima tot 16 graden in de Kempen. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Daarna droger en geleidelijk warmer. In Braschaat wordt morgen een steunregister geopend voor de jongeren die betrokken waren bij het dodelijk verkeersongeluk vrijdagnacht. Daar begonnen we dit bulletin mee. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. 4 anderen raakten zwaar gewond. De medeleerlingen van de zwaargewonde jongeren worden morgen op school apart opgevangen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Zopas is in Mechelen de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker afgesloten. Het hele hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Met succes, want de actie bracht dit jaar net geen 7,4 miljoen euro op. En dat is een recordbedrag voor de actie. De jongen van 16 die vrijdagavond om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeluk in Brasschaat, loopt school aan de hotelschool Ter Duinen in Kokseide. De leerlingen en leerkrachten daar zijn diep onder de indruk van wat er gebeurd is. Zij zullen morgen en de komende dagen op gepaste manier opgevangen worden, vertelt directeur Peter Verbeke.
2: Kijk, straks zit ik samen met de leerlingbegeleiding, met de stageverantwoordelijke, met de klastitularis, om te kijken in welke mate ja, dat we de leerlingen toch op een of andere manier kunnen samenroepen en hoe we uiteraard ook kunnen ja, toeleven naar het afscheid van die jongen. Hè.
1: Ook voor de medeleerlingen van de 4 andere jongeren die zwaar gewond geraakten bij het ongeluk is er morgen speciale opvang en begeleiding in hun school in Brasschaat. In Mexico zijn 10 mensen omgekomen bij een gewapende aanval. De slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. Ze bevonden zich samen in een huis, zo'n 200 kilometer ten zuiden van Mexico-stad, in de deelstaat Puebla. Meer info over wat er gebeurd is, is er nog niet, maar in de regio is er geregeld bendegeweld als gevolg van de drugshandel. Mexico is komende zomer een van de gastheren van het WK voetbal, samen met de VS en Canada. In de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper aan de gang tussen Club Brugge en Union. Een cruciaal duel in de titelstrijd. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
3: Het is zo net 1-0 geworden voor Club Brugge. Dominique, schitterend doelpunt van Hans van Aken. Hoe hij die bal gestrekt met rechts in de bovenhoek borstelt. Na wat ook een goede aanval was voor de Bruggelingen die tot nu de betere ploeg waren in de wedstrijd. En voor de meeste dreiging konden zorgen. Er was al een keer een afgeblokt schot van Tsolis. Een hoekschop van Sique die bijna was binnengevallen. En daartegenover stond toch bitter weinig van Union dat meer het spel moet ondergaan. En het lastig heeft en dus nu de verdiende voorsprong ook heeft zien binnenvliegen. De 1-0 van Hans van Aken na 31,5 minuut.
1: Dankjewel Bert. En in het hockey is titelverdediger Cantoise uitgeschakeld in de halve finales van de playoffs. Cantoise verloor in de shootouts van competitieleider Brak Scata en mag zo de club en zo mag de club uit Gent een 4e landstitel op rij vergeten. In de finale speelt Brak Scata tegen Wat Dux. Bij de vrouwen mag Cantoise wel naar de finale en dat tegen Dragon uit Brasschaat. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien. Maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Classics. Radio 1. 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft dit jaar een recordbedrag van bijna 7,4 miljoen euro opgeleverd. Het hele hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Ze fietsten elke dag van Mechelen naar Pajottegem, Mazeik, Wingenen of Eeklo en terug, of vanuit het Franse Fontainebleau naar Mechelen. En dat leverde dus bijzonder veel geld op. En dat blijft nodig, zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
2: Kom op tegen kanker financiert eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek dat anders op het schap blijft liggen, waar veel te weinig interesse in is, waar vanuit de industrie ook niet naar wordt gekeken omdat het commercieel niet interessant is. Maar al deze mensen hier hebben hun verhaal en die weten, we hebben een sterke track record van vele doorbraken die mogelijk zijn. Nu is het moment om te versnellen en daar gaan die centen naartoe.
1: In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt voor de mogelijke moord op een man in de Oziestraat, nabij het Centraal Station. Dat meldt het parket. Gistermiddag trof de politie de man in verdachte omstandigheden dood aan. Het parket gaat uit van moord, zegt Lieselot Klaases van het parket.
3: Er zijn aanwijzingen dat de man op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, de doodsoorzaak. En de toedracht van de feiten wordt op dit moment volop verder onderzocht. In het kader van het onderzoek zijn ook twee verdachten gearresteerd die nu verhoord zullen worden omtrent hun eventuele betrokkenheid bij de feiten.
1: In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een supermarkt ingestort door de hevige regen van de afgelopen dagen. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer van het dak het begeven en is het dak onder het gewicht van de regen ingestort. Dat vertelt Bieke Bruins van de brandweer.
4: Dat gaat om een oppervlakte van 10 op 20 meter. En wij zijn momenteel ter plaatse om te controleren of alles in orde is met de elektriciteit, koeling enzovoort, dat daar geen verder gevaar door ontstaat. En vannacht zal er ook een nachtwaker ter plaatse zijn die dat verder blijft opvolgen. De winkel is momenteel gesloten en zal ook tot nader orde gesloten blijven. De schade is redelijk groot. Ja, het dak is volledig ingestort. De winkel gaat ook gewoon een paar dagen niet open kunnen.
1: Er zijn voorlopig ook geen gewonden gemeld. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper tussen Club Brugge en Union aan de gang. We zitten er in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar?
5: Het is 3-0 voor Club Brugge dat in de eerste helft op Champions League niveau acteerde. Drie schitterende doelpunten maakte ook in het derde kwartier met een heerlijk schot van Van Aken in de bovenhoek. Daarna een schitterende combinatie die linksachter Seys uiteindelijk afronde. En Van Aken scoorde nog een tweede keer met een mooie overhoekse kopbal op een hoekschop van Tsolis. Zo werd Union van de mat geveegd en ligt de titel voor Club Brugge binnen handbereik. Al is Union in de tweede helft nog wel op zoek naar een eerredder in eerste instantie. Er ging al een bal van Bjondic tegen. Maar die nul hebben ze voorlopig niet weggekregen. Bij de huidige stand zou Club Brugge volgende week tegen KV Mechelen in Mechelen de titel kunnen vieren. En hebben ze daar genoeg aan een punt voor die 20e landstitel. Hier met nog 20 minuten te spelen. 3-0 tegen Union.
1: Dankjewel Bert. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog, in de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien. Maxima tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Classics. Radio 1.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Classics. Radio 1.
6: White Zombie. Horror of Dracula. This Island Earth. Frankenstein meets Wolfman. House of Usher. The Thing. Teenage Frankenstein meets Teenage Wolfman. Walking Dead. The House on Haunted Hill. The Phantom of the Opera. Good evening.

killer.

girl is holding mine.

0: So do me a favor.
1: Classics. Radio 1.
2: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Mortsel bij Antwerpen is een dak van een supermarkt ingestort. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer het begeven en is zeker 200 vierkante meter van het dak onder het gewicht van de regen ingestort. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden, zegt brandweerkapitein Tom van Damme.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade. We vermoeden dat de tak naar beneden plotseling is gekomen en dan een vloedgolf van water doorheen heel de winkel heeft gestroomd.
2: De winkel zal nog verschillende dagen dicht blijven. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft zijn voorganger Viktor Orbán gewaarschuwd dat hij en andere mensen rond zijn regering geen uitredingsvergoeding zullen krijgen. Magyar wil breken met de luxe van het vorige beleid. Dit weekend werden de deuren van de regeringsgebouwen geopend, zodat de Hongaren de luxe verblijven konden zien. Vanuit Budapest, Stefan Bos.
4: De Hongaarse premier Péter Magyar haalt hekken weg nabij het mysterieuze Karmelietenklooster van oud-premier Viktor Orbán. Magyar opent het omstreden klooster op de Burchtheuvel voor pers en publiek. Het historische complex met uitzicht op de Donau groeide uit tot een symbool van Orbáns bewind. Tijdens een rondleiding toont Magyar luxueuze vergaderzalen, rijk versierde gangen, bibliotheken vol boeken en panoramische terrassen. Ook opent hij onder meer de deuren van wat hij omschrijft als een soort luxueus propagandaministerie, waar hij meteen Orbáns perschef ontslaat. Volgens Magyar werd bijna 2,8 miljard euro uitgegeven aan de regeringsgebouwen, terwijl aftandse ziekenhuizen geen toiletpapier hadden. Stefan Bos, VRT Nieuws, Budapest.
2: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met ruime 5-0 cijfers. Het verslag krijgt u van Bert Sterks.
5: De titel ligt binnen handbereik voor Club Brugge. Met een eerste helft op Champions League niveau maakt de club zijn intentie meteen duidelijk. Union kon het gaspedaal nog eventjes even diep induwen, maar halfweg was het al 3-0. Van Aken met een prachtig afstandsschot, Sijs na een combinatie om u tegen te zeggen en nog een keer Van Aken met een mooie geplaatste kopbal. Union lag in de touwen, maar veerde toch nog even recht in de tweede helft met onder andere een bal van Bjondic tegen de lat en een afgekeurde weergaloze omhaal van McAllister. Het zat niet mee, Union nam risico en werd dan nog weggecounterd 4-0. Solis, cijfermatig man van de match met een goal en 3 assists en 5-0 Forbes. Te zware cijfers misschien, maar wel een Brugs statement met hoofdletter S. Als Club donderdag in Mechelen even goed doet als Union in Gent, is Brugge zeker van zijn 20e landstitel.
2: Aanvoerder Hans van Aken zette zijn ploeg met een knap doelpunt op weg. Hij was uiteraard tevreden.
6: Bal komt van Christos en één controle en ja, je voelt als je die bal raakt, dat hem goed raakt. Ik dacht eerst misschien nog net iets te hoog, maar hij valt gewoon heel lekker binnen. Dus perfecte avond.
2: Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten. Hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen- en onweersbuien. Maxima tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Radio 1 Classics live.

0: Classics. Radio 1. 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt ingestort. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer het begeven en is zeker 200 vierkante meter van het dak onder het gewicht van de regen ingestort. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden, zegt brandweerkapitein Tom van Damme.
1: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade. We vermoeden dat het dak naar beneden plotseling is gekomen en dan een vloedgolf van water doorheen heel de winkel heeft gestroomd.
0: De supermarkt zal evident nog verschillende dagen dicht blijven. In het zuiden van Libanon zijn 5 mensen gedood door aanvallen van het Israëlische leger. 2 van de slachtoffers zijn kinderen. Sinds half april is tussen Libanon en Israël een staakt het vuren van kracht. En dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het bestand van kracht is, zijn er zo aan Libanese kant al meer dan 400 mensen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft zijn voorganger Viktor Orbán gewaarschuwd dat hij en andere mensen rond zijn regering geen uitredingsvergoeding zullen krijgen. Magyar wil breken met de luxe van het vorige beleid. Dit weekend werden de deuren van de regeringsbouwen geopend, zodat de Hongaren die luxe verblijven konden zien. Vanuit Boedapest, Stefan Bos.
2: De Hongaarse premier Péter Magyar haalt hekken weg nabij het mysterieuze Karmelietenklooster van oud-premier Viktor Orbán. Magyar opent het omstreden klooster op de Burchtheuvel voor pers en publiek. Het historische complex met uitzicht op de Donau groeide uit tot een symbool van Orbáns bewind. Tijdens een rondleiding toont Magyar luxueuze vergaderzalen, rijk versierde gangen, bibliotheken vol boeken en panoramische terrassen. Ook opent hij onder meer de deuren van wat hij omschrijft als een soort luxueus propagandaministerie, waar hij meteen Orbáns perschef ontslaat. Volgens Magyar werd bijna 2,8 miljard euro uitgegeven aan de regeringsgebouwen, terwijl aftansen ziekenhuizen geen toiletpapier hadden. Stefan Bos, VRT Nieuws, Boedapest.
0: Een wellicht beslissende wedstrijd in de Champions Playoffs van het voetbal. Daar heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. Een verslag van Bert Sterks.
3: De titel ligt binnen handbereik voor Club Brugge. Met een eerste helft op Champions League niveau maakt de club zijn intentie meteen duidelijk. Union kon het gaspedaal nog eventjes even diep induwen, maar halfweg was het al 3-0. Van Aken met een prachtig afstandsschot, Zeiss na een combinatie om u tegen te zeggen en nog een keer Van Aken met een mooie geplaatste kopbal. Union lag in de touwen, maar veerde toch nog even recht in de tweede helft met onder andere een bal van Bjondic tegen de lat en een afgekeurde weergaloze omhaal van McAllister. Het zat niet mee, Union nam risico en werd dan nog weggecounterd 4-0. Solis, cijfermatig man van de match met een goal en 3 assists en 5-0 Forbes. Te zware cijfers misschien, maar wel een Brugs statement met hoofdletter S. Als Club donderdag in Mechelen even goed doet als Union in Gent, is Brugge zeker van zijn 20e landstitel.
0: Bij landkampioen Union kwam de nederlaag hard aan. Middenvelder Rob Schoofs zag ook dat Brugge sterker was.
4: Ik denk dat we inderdaad 2-3 goede kansen hebben om te scoren. Maar ook daarin ontbrak vandaag gewoon de kwaliteit om dat af te maken. En dan kunnen we alleen maar naar onszelf kijken en zeggen dat niet voldoende was om hier te winnen. En dat Brugge beter was dan ons.
0: Het weer. Vannacht buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Temperaturen rond 9 graden. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Daarna droger en geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

number 126.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt voor de mogelijke moord op een man in de Oziestraat nabij het Centraal Station. Dat meldt het parket. Gistermiddag trof de politie de man in verdachte omstandigheden dood aan. Het parket gaat uit van moord. Dat zegt Lieselot Klaases van het parket.
2: Er zijn aanwijzingen dat de man op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, de doodsoorzaak. En de toedracht van de feiten wordt op dit moment volop verder onderzocht. In het kader van het onderzoek zijn ook twee verdachten gearresteerd die nu verhoord zullen worden omtrent hun eventuele betrokkenheid bij de feiten.
1: In Mexico zijn 10 mensen omgekomen bij een gewapende aanval. De slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. En ze bevonden zich samen in een huis zo'n 200 kilometer ten zuiden van Mexico-stad in de deelstaat Puebla. Volgens de politie gaat het mogelijk om een familieconflict. In Mexico vinden vaak dodelijke schietpartijen plaats en vaak is er een link met de handel in drugs. Het land is komende zomer een van de gastheren van het WK voetbal samen met de VS en Canada. Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. Andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Van Aken beseft dat de titel nu binnen handbereik ligt voor club.
3: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen. Maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag. Daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, moet het nu wel nog afmaken.
1: Minder dan een maand geleden stond Union 4 punten voor op Club Brugge. Dankzij deze overwinning is het verschil tussen Club en Union nu opnieuw 4 punten, maar in de andere richting. Donderdag kan Club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. In de Champions League van het volleybal heeft de Italiaanse ploeg Perugia de finale gewonnen. In een heruitgave van de finale van vorig jaar won de titelverdediger van het Poolse Zawiercie in 3 sets. 29-27, 25-18 en 25-15. Het is de tweede Champions League titel in de geschiedenis voor Perugia. Het weer, vannacht buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Temperaturen rond 9 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. In het oosten kan er nog wel een druppel vallen. In de namiddag opnieuw overal wisselvallig met buien. Maxima tot 16 graden. Dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot heeft de droneaanval bij een kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten veroordeeld. Op sociale media noemt Prevot die aanval zeer verontrustend en onaanvaardbaar. De drone raakte een stroomgenerator die vuur vatte. Twee andere drones werden onderschept. Er zou geen verhoogde straling zijn rond de kerncentrale. De verdenking voor de aanval ging al snel naar Iran, omdat de Emiraten een bondgenoot zijn van de Verenigde Staten. En er zijn ook Amerikaanse legerbasissen. Ook Saoedi-Arabië haalde vandaag 3 drones uit de lucht. Die kwamen vanuit het Iraakse luchtruim. In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een supermarkt ingestort. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer het begeven en is zeker 200 vierkante meter van het dak onder het gewicht van de regen ingestort. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden, zegt brandweerkapitein Tom van Damme.
2: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade. We vermoeden dat de tak naar beneden plotseling is gekomen en dan een vloedgolf van water doorheen heel de winkel heeft gestroomd.
1: De winkel zal nog verschillende dagen dicht blijven. In verschillende steden in Tsjechië zijn duizenden mensen op straat gekomen om te demonstreren voor de onafhankelijkheid van de publieke radio en televisie. De rechtse regering van premier Babiš wil de publieke financiering voor de omroep afschaffen en de middelen rechtstreeks laten toekennen door de regering. Volgens critici zet dat de deur open voor politieke beïnvloeding. De omroep zou het ook met veel minder geld moeten doen. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft dit jaar een recordbedrag van bijna 7,4 miljoen euro opgeleverd. Het hele hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Ze fietsten elke dag van Mechelen naar Pajottenhem, Maaseik, Wingene of Eeklo en terug. Of vanuit het Franse Fontainebleau naar Mechelen. En dat leverde dus bijzonder veel geld op voor kankeronderzoek. En dat geld blijft nodig, zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
3: Kom op tegen kanker financiert eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek dat anders op het schap blijft liggen, waar veel te weinig interesse in is, waar vanuit de industrie ook niet naar wordt gekeken, omdat het commercieel niet interessant is. Maar al deze mensen hier hebben hun verhaal en die weten, we hebben een sterke track record van vele doorbraken die mogelijk zijn. Nu is het moment om te versnellen en daar gaan die centen naartoe.
1: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. Andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Hans van Aken beseft dat de titel nu binnen handbereik ligt voor club.
4: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, we moeten het nu wel nog afmaken.
1: Dankzij deze overwinning is het verschil tussen club en Union nu 4 punten. Donderdag kan club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. En in de Champions League van het volleybal heeft de Italiaanse ploeg Perugia de finale gewonnen. In een heruitgave van de finale van vorig jaar won de titelverdediger van het Poolse Xavier Tché in 3 sets. Het is de 2e Champions League titel in de geschiedenis voor Perugia. Vannacht buien en regen in het centrum en het oosten, temperaturen rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog, in de namiddag opnieuw wisselvallig met buien, maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. De komende uren houdt Matthijs Bijnes voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Classics. Radio 1.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Classics.
4: Radio 1.
5: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lanake heeft de politie vorige nacht 8 urban explorers opgepakt in een leegstaand cinemacomplex. Het ging om mensen uit Lommel en Kasterlee. Het cinemagebouw in Lanake staat al een tijdje leeg en er komen regelmatig mensen rondhangen. Volgens de Lanakense burgemeester is dat erg risicovol. De politie gaat er regelmatig controleren en de eigenaar van het gebouw heeft ook al extra afsluitingen en camerabewaking geplaatst. In verschillende steden in Tsjechië zijn duizenden mensen op straat gekomen om te demonstreren voor de onafhankelijkheid van de publieke radio en televisie. De rechtse regering van premier Babiš wil de publieke financiering voor de omroep afschaffen en de middelen rechtstreeks laten toekennen door de regering. Volgens critici zet dat de deur open voor politieke beïnvloeding. De omroep zou het ook met veel minder geld moeten doen. In Litouwen is een drone neergestort zonder te ontploffen. De drone kwam vermoedelijk uit Oekraïne, zegt het Nationaal Crisiscentrum in Litouwen. Er vielen ook geen gewonden. Mogelijk geraakte het navigatiesysteem verstoord door Russische luchtverdediging. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van de drie Baltische staten, Litouwen, Letland en Estland. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot heeft de drone-aanval bij een kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten veroordeeld. Op sociale media noemt Prevot die aanval zeer verontrustend en onaanvaardbaar. De drone raakte een stroomgenerator die vuur vatte. 2 andere drones werden onderschept. Er zou geen verhoogde straling zijn rond de kerncentrale. De verdenking voor die aanval ging al snel naar Iran, omdat de Emiraten een bondgenoot zijn van de Verenigde Staten en er zijn ook Amerikaanse legerbasissen. Ook Saoedi-Arabië haalde zondag nog 3 drones uit de lucht. Die kwamen vanuit het Iraakse luchtruim. De komende uren nog buien en regen, vooral in het centrum en het oosten van het land. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint dan op de meeste plaatsen droog. In de namiddag krijgen we opnieuw regen en buien, maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het wel wat droger en warmer. Ik wens je nog een fijne nacht. Over een uurtje ben ik er met meer nieuws. En je kan altijd terecht in de app van VRT Nieuws.
3: Radio

0: niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Radio 1 Classics, live.

Om 9:55 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zal ik ze bellen aan haar deur. Ze maakt ze lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Oh, doe het, zegt ze. Ze lacht haar tanden bloot, ze maakt mijn lichaam dronken.

Om 16:55 neem ik afscheid met een zoen. You know I love you darling, maar we zullen het nog eens doen. Om 16:55 komt er een man terug van kantoor. Met moe gewerkte hersens en twee propjes in zijn oor. Oeh, schat, zegt ze, en ze lacht er tanden bloot. Ze geeft hem gauw een zoentje en ze deunt, ach, idioot. Schat, zegt ze, en ze lacht er tanden bloot.

15 over 11 kijken ze samen naar tv. Je weet wel zo de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn zondag 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van Libanon heeft een Israëlische raketaanval een leider van islamitische jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij die aanval kwam ook zijn 17-jarige dochter om het leven. In het zuiden van Libanon zijn 5 mensen gedood. 2 van de slachtoffers daar zijn kinderen. Sinds half april is tussen Libanon en Israël een staakt het vuren van kracht. En dat is dit weekend ook nog eens met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het bestand van kracht is, zijn er zo aan Libanese kant al meer dan 400 mensen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. In de Verenigde Staten zijn 2 straaljagers tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de staat Idaho. Het ging om 2 gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine. Ze vlogen in dezelfde richting, maar kwamen te dicht bij elkaar. In elk vliegtuig zaten 2 mensen. Ze konden zich allemaal in veiligheid brengen met hun schietstoel. De toestellen stortten neer. Na het ongeluk werden alle activiteiten op de luchtmachtbasis stilgelegd en het vervolg van de vliegshow werd ook afgelast. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen gisteravond met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. De andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Hans van Aken beseft dat de titel nu echt wel binnen handbereik ligt voor club.
2: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, we moeten het nu wel nog afmaken.
1: Het verschil tussen club en Union is nu 4 punten. Donderdag kan club kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. Komende uren nog buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint dan op de meeste plaatsen wel droog. Met tegen de namiddag opnieuw wisselvallig weer met buien. Maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en ook een stuk zachter. Goeienacht nog. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.